0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor lichte mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. LaBeouf is onder meer bekend van de Transformers-films. Hij pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling en hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor een geschrapt plan voor een Holwert aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het weer in het westen regen en de rest van het land is het even droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je

gaat het licht. Maar wat we ook verzinnen en wat ik ook zing en waar we aan beginnen.

0: van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren er op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat dat land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Maar Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Volgende week vrijdag zal dat land het wel doen. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije speelde het soms te lief, dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek, wel zijn er kleine aanpassingen nodig, zegt hij. Het weer in het westen regen en de rest van het land droog bij een graad of 13. Overdag opnieuw regen en maximaal 19 graden.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: is Eén Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Ondanks het strenge anti-rookbeleid in Australië is het nicotinegebruik daar in de afgelopen jaren met 40% gestegen. De prijs van een legaal pakje sigaretten is sinds 2017 verdrievoudigd. Dat kost nu €25. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen, maar het nicotinegebruik steeg. Vooral doordat de verkoop van illegale tabak fors is gegroeid. Het weer in het westen regen. In de rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd de fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat er ook meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Nederland kreeg wel verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designer drugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen nog niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie-drug Flaca. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kan onder meer luchtvervuiling invloed hebben. Het weer, in de loop van de dag steeds meer regen met kans op hagel, onweer en windstoten. En het wordt maximaal 19 graden.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
2: Dat heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders en dat zorgt ervoor dat de baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
1: Volgens onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel ook invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. 30 Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Er is weinig bekend over de effecten van designerdrugs, zegt het Trimbos Instituut.
3: Daardoor zijn de mensen die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
1: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zombie-drug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig voor het WK. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: Het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
2: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan.
1: Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Ze moeten eerst een intensief traject doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. De maagverkleining wordt ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers hebben onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed op de gezondheid van pasgeboren baby's. De 20e editie van Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Franse berg om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
3: 6, 5, 4, 3.
4: Ho, ho, ho, ho.
1: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg. Vorig jaar bracht de actie ruim 19 miljoen euro op. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe nog wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert

0: is Eén Vallei met het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft 4 mannen opgepakt voor het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ze zouden beelden van het misbruik hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over het drogeren van slachtoffers. De politie onderzoekt nog hoeveel vrouwen er slachtoffer zijn geworden. In totaal heeft de politie 8 verdachten op het oog. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeg geboorte of een laag geboortegewicht ook groter. En dat kan veel gevolgen hebben, zegt deze onderzoeker.
2: Veel mensen denken dan ben je een beetje te klein, ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Maar het zijn kinderen die daar de rest van hun leven last van kunnen hebben. Minder kans op de arbeidsmarkt, minder goed doen op school. Misschien niet eens naar een normale school, kunnen gedragsproblemen.
1: Volgens onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Jongeren met ernstig overgewicht, waarbij de leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Een deel van het geld komt van een toekomstige begroting, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Omdat het van Sjoerdsma's eigen begroting komt, is het in zekere zin een sigaar uit eigen doos. En de rest van het geld komt volgens verschillende bronnen van het ministerie van Financiën. Wat misschien ook weer perspectieven biedt voor ministers die in de toekomst nog eens een financieel probleempje hebben.
1: Zowel linkse als rechtse partijen dreigden eerst tegen de begroting te stemmen. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor nog wat zon en het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 10 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was verder onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. In totaal heeft de politie 8 verdachten in beeld. Ze zijn tussen de 21 en 51 jaar oud. Hun woningen zijn vorige week doorzocht en er zijn computers en telefoons in beslag genomen. Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. De politie onderzoekt wie er te zien zijn op de beelden. Jongeren met ernstig overgewicht bij wie een leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen jaarlijks zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week was vermist. De man van 52 was eind mei voor het laatst gezien toen hij een berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De Poolse bergbeklimmer die hij begeleidde wel. De 2 hoorden bij de laatste klimmers op de berg, want het klimseizoen is inmiddels voorbij. Dan het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe zon. Het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend was geworden dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie verdenkt 8 mannen van betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Daarmee werden vrouwen gedrogeerd en vervolgens verkracht. Beelden daarvan werden gedeeld in besloten chatgroepen, waar ook tips werden uitgewisseld. 4 mannen zijn vorige week al opgepakt. 1 van hen zit nog steeds vast. De politie onderzoekt nog wie de slachtoffers zijn. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was aan de afdaling bezig van een berg, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het einde van het seizoen de rommel op de berg opruimt. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met hagel, onweer en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: is één Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt

0: Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven. Maar twee Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Weekamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer in het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg eerder onvoldoende zorg en begeleiding van zorgorganisaties. Dat schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in rapport. Volgens de inspecties was de kwaliteit van de zorg voor Hamza L. niet goed. Ook zouden de zorgorganisaties niet scherp genoeg

0: zijn geweest bij de inschatting of L opnieuw de fout in kon gaan. De webwinkel Weekamp komt weer in Nederlandse handen. Winkelketen Omoda neemt het bedrijf over en wordt daarmee een van de grootste kledingverkopers van Nederland. De afgelopen 10 jaar was Weekamp in handen van een Brits bedrijf. Omoda hoopt met de overname te kunnen concurreren met grote webwinkels als Amazon. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wat droger en ook morgen enkele buien, maar wat meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: is één vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in 2e Exloërmond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. 2 jongens uit Zaandam en Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de 2 ruim 135.000 euro betalen. Ze krijgen ook verplichte begeleiding. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen, zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14 die vorig jaar van school moest niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen haar moeder en de school. Die was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich onveilig. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Ook morgen regen, maar vaker zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van €135.000 betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vliegen. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De Boeing is vorig jaar gebouwd en werd afgelopen februari in gebruik genomen. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog. Landinwaarts vallen buien en met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Dit is Gezellig Holland, een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie, Adrie Speckley.
2: Af en toe slaap je hier.

Het is tijd voor iets nieuws van eigen bodem. Jeroen van der Boom is terug met Luchtballon, een van zijn nieuwste singles. En deze vormt samen met De Liefde een bijzondere dubbele release dat eind mei 2026 is uitgebracht. En dat is niet zomaar. Jeroen koos bewust voor twee nummers tegelijk als knipoog naar de klassieke vinyl single met een A- en een B-kant. Het idee ontstond tijdens een reis door Amerika en het mooie is, luisteraars en radiostations mogen zelf bepalen welk nummer de grootste hit wordt. Heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands. Hier op Eén Vallei een warm welkom voor alle luisteraars uit Ede, Renswoude, Renen, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg. En wil je reageren of een verzoekje aanvragen? Dat kan via gezellighollands@eenvallei.nl. Je berichten zijn van harte welkom. En zoals elke week draaien we ook een verzoekje van een radiocollega. En deze week is dat Angelina van het programma Latent Talent, dat elke woensdagavond om 7 uur te horen is. Zij heeft gekozen voor Los van Miss Montreal. Volgens Angelina spreekt vooral de tekst Blijven dansen, ik ben los voor zich. Muziek als verhaal, en dat is precies wat haar zo raakt. Ze leerde bij concerten zelfs vriendinnen kennen door deze muziek. En samen zijn ze het erover eens. Dit is het beste nummer van de band, ook al staat het zelden in de setlist. Luister maar, Miss Montreal met Los.

Ja, en dat was er nou een die recht in het hart raakt. Van Django Wagner hoorden we Waarom ben jij gegaan? Een lied dat voor veel fans al jaren bijzonder is. Ooit verschenen op een oude album, maar uitgegroeid tot een van zijn meest geliefde nummers. En in 2026 opnieuw uitgebracht als single. In een tijd waarin muziek vaak groots en bombastisch klinkt, kiest Django juist voor pure emotie. Met een sobere, vaak akoestische uitvoering brengt hij zijn nummer terug naar de kern. Gevoel, beleving en zijn herkenbare stem natuurlijk. En we gaan dan terug in de tijd en naar het echte levenslied van 1956. De Straatzangers, Dio, Willy, Alberti en Max de Praag waren in de jaren 50 razend populair. Luister mee, De Straatzangers met Verlaten.

0: Rick de Jong, ook wel bekend als de zingende buschauffeur, brak door met een viral video en zet nu de volgende stap in zijn muzikale carrière. Met Ik ben een uurtje later uitgebracht eind mei 2026 kiest hij voor een meer volwassen sound met een frisse, moderne popstijl en een persoonlijke touch.
1: En deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: Rein Mesja, geboren als Reinhard de Wus op 27 februari 1963 in Den Haag, is een van de meest herkenbare stemmen binnen het Nederlandstalige levenslied. Hij groeit op in een woonwagenkamp midden in een grote Sinti-familie. Die achtergrond speelt een grote rol in zijn leven en in zijn muziek. Rein is trots op zijn afkomst en laat die invloeden duidelijk terugkomen in zijn stijl, waarin emotie, passie en traditionele klanken samenkomen. Al op jonge leeftijd staat muziek centraal. Hij ontwikkelt een krachtige, warme stem met een typische snik, een geluid dat hem uniek maakt en meteen herkenbaar voor het publiek. Bijzonder is dat Rein Mesja als een van de eersten een complete cd uitbracht in de Sinti-taal. Iets wat wereldwijd zelden voorkomt. Daarmee zet hij niet alleen zichzelf, maar ook zijn cultuur muzikaal op de kaart. In 2004 verschijnt er zelfs een documentaire over zijn leven, Sunni, de droom. Hiervoor wordt Rein bijna 2 jaar lang gevolgd voor de film en wordt zowel in Nederland als internationaal vertoond. De echte doorbraak bij het grote publiek komt in 2013 als Rein meedoet met Bloed, Zweet en Tranen. Daar weet hij te overtuigen en bereikt hij uiteindelijk de finale. En daarna gaat het snel. Zijn album vol passie en emotie wordt een groot succes en zijn nummers groeien uit tot publieksfavorieten. Wat Rein Mesja zo bijzonder maakt is zijn vermogen om mensen echt te raken. Zijn muziek draait om gevoel, liefde, verdriet en hoop. En dat hoor je bij iedere noot terug. Vandaag de dag is hij uitgegroeid tot de vaste waarde binnen de Nederlandse talige muziekwereld. Met Jij bent alles voor mij uitgebracht in mei 26 laat hij opnieuw horen hoe sterk hij is in het brengen van gevoelige liefdesliedjes. En daarna gaan we terug naar een prachtige klassieker in zijn repertoire. Rein Mesja, samen met de Gitano Kings, met Liefde is waar het om draait. Een track van zijn album Vuur. Hier is Rein Mesja.

0: En dan is het nu tijd voor het cabaretmoment.
1: Ja, en dan gaan we terug naar het Nederlands cabaret van toen. Wim Sonneveld, een van de grote namen uit de geschiedenis, met een bijzonder stukje Radio Erfgoed. Dat namelijk om Pim de Pomp diende. Is geen gewoon lied, maar humoristische sketch uit de jaren 60, speciaal gemaakt voor een opvallende reclamecampagne bij tankstations. Met zijn typische stem en gevoel voor taming brengt Sonneveld hier het typetje tot leven dat je zo voor je ziet staan. Deze humoristische monoloog werd dus gemaakt voor een benzinecampagne van Gulf Oil. Samen met tekstschrijver Elie Asser creëerde Sonneveld een reeks komische sketches rondom de personage. Pim is een overal enthousiaste pompendiende die alledaagse situaties net iets te dramatisch maakt en juist daarin zit de humor. Luister mee naar Wim Sonneveld met Pim de Pompbediende.

spreekt vanzelf. De man die het kamperen heeft uitgevonden, zegt Appie de Wegenwachter, die zou er zo voor straf de toegang tot alle hotels moeten weigeren. Het is zaterdag. We zitten te kijken naar de uittocht van de vakantiegangers. En wie komt er op dat moment voorrijden in zijn knalrode Volvo? Mijn eigen huisarts, dochter Heidemeijer, met zijn vrouw en zijn kleine meid. En een hoeveelheid koffers en pakken op zijn imperiaal dat je je afvraagt hoe die wagen ooit nog onder een viaduct door moet komen. Pim, zegt dochter Heidemeijer, een gekke vraag. We hebben een luxe bungalowtent gekocht met alles erop en eraan. En voordat we nou de grens overgaan, heb ik gedacht om het hele geval eerst eens een nachtje uit te proberen op vaderlandse bodem. Heb je er bezwaar tegen als we dat doen op het terrein van de Gulfcompagnie? Dan kunnen we vast wennen aan de lucht. Enfin, de klok wijst op dat moment 3:15. En om bij 5:30 ligt het hele terrein nog steeds bezaaid met een onbeschrijfelijke wirwar van lappen en stangen. Want mevrouw Heidemeijer heeft de handleiding opgeborgen. En dat heeft ze zo goed gedaan dat ze hem nergens meer kan terugvinden. En ondertussen wordt de lucht hoe langer hoe zwarter. Dus Appie zegt, dokter, als ik u een goede raad mag geven, kwak de hele mikmak in de pomp en kruip in een veilig hotel voordat het noodweer over u losbarst. Maar nee, zegt dokter Heidemeijer, ik heb me nou voorgenomen om het te vermijden, de geneugte van de vrije natuur, dus dan zal ik het hebben ook. Hij zakt weer op zijn hurken, probeert een paar stangen in elkaar te schroeven, merkt tegelijk dat de kleine meid op een zeer verdachte wijze van de ene voet op de andere stapt en geeft zijn echtgenoten een wenk. Sjaan, zegt hij, pak het chemische toiletje uit, want Jopie staat zo te wiebelen. Gelijk horen we een kreet van mevrouw Heidemeijer, want wat legt er op de bodem van de bagageruimte onder de doos van het chemische toiletje? De handleiding. En nog voor 7:00 staat de tent overeind en Appie zegt, ik heb nog nooit van mijn leven zoveel ritssluitingen bij elkaar gezien. Het lijkt het ritshotel wel. Toen zegt mevrouw Heidemeijer, wie een kopje koffie? Dus wij gaan zitten op de klapstoelen. Mevrouw Heidemeijer begeeft zich naar de opvouwbare fornuis. Strijkt een lucifer aan. We horen een knal. Ik zeg, is de gasfles in elkaar gesprongen? Nee, zegt dokter Heidemeijer, het noodweer is over ons losgebarsten. Nou, noodweer is nog een milde uitdrukking van wat zich die avond en nacht hebben afgespeeld. Bloedrode bliksems, knetterende donderslagen, windstoten, oplawaaiers, miljoenen liters regenwater. En te midden van al dat natuurgeweld stond dokter Heidemeijer. Oh Sjaan, wat heb ik dat al die jaren moeten missen, meid. Ik zeg, Appie, we kunnen die mensen niet alleen laten. We blijven waken in het benzinestation. Nou, die nacht heb ik geen oog dicht kunnen doen. Ik zag alsmaar het trieste beeld van mevrouw Heidemeijer, die met haar volle gewicht aan de noklat hong. Van de kleine meid die argeloos lag te dobberen in haar luchtbedje. En van dokter Heidemeijer, de held van de nacht, die op het hoogtepunt van de cycloon tegen mij zei, nou weet ik het absoluut zeker, Pim, er gaat niks boven kamperen. De volgende morgen schijn ik toch nog even te zijn ingedommeld, want ik word wakker door een douw van Appie. Pim, kijk eens naar buiten. Ik kijk door het raam. Een blauwe lentelucht straalt met de gemoed. De elementen hebben zich overgegeven. Maar wie zie ik daar eens een bezetene door het dampende weiland hollen? Dokter Heidemeijer in zijn pyjama met een broodje met Jim in zijn krampachtig gebalde vuist. Hij komt recht op het kantoortje af, gooit de deur open, kwakt hem achter zich dicht en roept, wipse, Pim, wipse. Hij smijt het broodje in de prullenmand en dan zegt hij, Pim, storm vind ik machtig, noodweer vind ik fijn, maar wipse, daar kan ik niet tegen, ik neem een hotel. En zo is dokter Heidemeijer vertrokken met een forse extra kick in zijn tank, met achterlating van zijn luxe bungalowtent en met de woorden, Pim, als er één plekje op de wereld is waar ik altijd met dankbaarheid aan terug zal denken, dan zal dat het Gulfbenzinestation zijn. Ik dank u voor de aandacht en de groeten van Gulf. Hoor!

0: Ja, je kunt wel zeggen dat het een lekkere Nederlandstalige knaller was van eigen bodem. En deze draag ik speciaal op aan de makers van de weekendploeg, die je elke vrijdagavond kunt horen om 7 uur. Wie hoorden we? We hoorden Willy Schilder, een zanger uit Drenthe die al op jonge leeftijd begon met muziek en tegenwoordig zijn eigen nummers schrijft. Zijn nieuwe single Weekend voor de deur verscheen in 2026 en heeft een stevige boerenrocksound waar je meteen energie van krijgt.
1: Nu volgt het instrumentale intermezzo bij Gezellig Hollands.
0: Ja, we gaan terug naar de jaren 80 met een prachtig stukje instrumentale muziek van Nederlandse bodem. Dit is Annie en Paula van Wanrooy, twee accordeonspelende zussen uit Klaaswaal, die samen uitgroeiden tot een internationaal bekend duo. Ze wonnen zelfs wereldkampioenschappen accordeonspel en traden over de hele wereld op. Het nummer dat je zo hoort heet Je viens de Paris en verscheen oorspronkelijk in 1984 als onderdeel van een single etappe. De titel betekent letterlijk kom terug naar Parijs en je hoort dat met train terug in de sfeer.

0: Wederom een stevig nummer. Dit was Linkerbaan van Peter LaHaye.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: Ja, soms hoor je een nummer dat je echt raakt. En dit is er zo een. We gaan luisteren naar Michel Wolsink, een zanger uit de Achterhoeks, die bekend staat om zijn warme stem en gevoelige liedjes. Zijn single De Geur van Jouw Oude Jas uit mei 2026 vertelt een persoonlijk verhaal over liefde, herinneringen en gemis. MUZIEK

oude jas, vergeten door de tijd. Het stof was vaal, de knoopjes wat versleten. Maar hij rook nog steeds naar jou, naar het verleden.

Ja, het lijkt nog als de dag van gisteren. René Kast overleed op 21 november 2025 op 59-jarige leeftijd en liet een grote leegte achter in de Nederlandstalige muziekwereld. Maar zijn muziek blijft en brengt nog steeds een glimlach bij veel mensen. Dit nummer, Soms zit het tegen, soms zit het mee, verscheen in 2011 en het album Help. En het laat precies zien waar René Kast zo goed in was. Herkenbare situaties uit het dagelijkse leven, gebracht met humor en een knipoog. En daarmee is een uurtje Gezellig Hollands alweer bijna voorbij. Opmerkingen en verzoekjes kunt u sturen via de mail. gezellighollands@eenvallei.nl. En wilt u het programma nog een keer terugluisteren? Dat kan op donderdagmiddag om 5 uur of anders zaterdagmiddag om 3 uur. En dan natuurlijk via de website van Zon Eenvallei onder de Radio Gemist. Volgende week dinsdag om 6 uur in de avond is er weer een nieuwe aflevering van Gezellig Hollands. Samenstelling en presentatie, Adrie Speckley. En deze week sluiten we af met een mooi Nederlandse talige ballad van Robert Leroy. Deze zanger uit Amsterdam is al jarenlang een vertrouwd gezicht in de Nederlandse muziekwereld. Met hits als Ik droom alleen maar van jou en Geef de nacht maar de schuld. Het nummer Praat met mij werd in 2018 uitgebracht en als single en laat een meer gevoelige kant van hem horen. Het is een echte ballad voor verlangen, liefde en communicatie. Tot volgende week.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wilde eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en werkgevers. Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar het vermiste meisje in Frankrijk. Het is nog niet duidelijk of het om de 11-jarige Liana gaat. Naar het meisje werd al bijna een week gezocht. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij een man in de auto stapte. Die man zit al enkele dagen vast. De KNRM rukt onnodig vaak uit voor kwijtgeraakte spullen. Volgens de reddingsmaatschappij is ruim de helft van de 200 uitrukken voor vermiste surfers per jaar voor niets. Er wordt dan gedacht dat er iemand in zee ligt, maar het blijkt alleen te gaan om zeilen, boards of andere kwijtgeraakte surfspullen. De surfers zelf blijken dan al lang op het strand of zelfs thuis te zijn. Om onnodige uitrukken te voorkomen lanceert de KNRM een campagne waarin surfers wordt opgeroepen om hun telefoonnummer op hun spullen te zetten. Zo kan meteen contact worden gezocht met de gebruiker. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel dat Orange Blossom heet. Oranje Bloesem. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma tegen Oezbekistan. Het weer. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, landinwaarts buien. En met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Kennen we ze nog? De 12-inch singles uit de jaren 70, 80 en 90, maar ook uit het heden. Het komend uur komen deze 12-inch singles langs. We sluiten het uur af met een overzicht van de gedraaide nummers.

0: Het overzicht van de gedraaide platen het afgelopen uur in 12 inch.
1: En deze week zijn we gestart met China Eastern en You Can Swing It. Vervolgens hoorden we Sonia met Only Fools en daarna was Deacon Blue aan de beurt met Your Town. When Love Cries werd gezongen door Donna Summer en vervolgens hoorden we Aretha Franklin met A Deeper Love. Daarna hoorden we Marsha Raven met Catch Me en zojuist sloten we af met ons wekelijks vlug Trends. En deze week was dat Adam Ellis samen met Tella 2XLC. We hoorden het nummer Feel You, samenstelling Adrie Speckley.

0: op een maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houttuin.
1: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
0: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je

0: Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
1: Vanavond van 7 tot 9 is het weer tijd voor de meest swingende koopavond van de week.
2: This is Dance Experience.
3: Now, here comes the music.

Een hele goede avond. Het is weer donderdagavond. Het is weer tijd voor Dance Experience. En het is op dit moment een klein beetje rustig in de studio. Zeker na afgelopen zaterdag waar we een volle bak hadden hier live in de studio met 8 geweldige mixers. Maar goed, Joshua die komt straks nog als het goed is. Mike die heeft vanavond andere verplichtingen. Maar wat we wel hebben vanavond is vooral lekkere muziek. Moving to the Sun van Yugal. En dit is Rick Astley.

Ja. En toen was het stil. En toen was het even stil, ja. Goed, we waren even afgeleid. We waren een klein beetje druk bezig hier in de studio. Maar goed, wanneer we ook druk bezig waren, was afgelopen zaterdag. Want ja, toen hadden we hier de live mix marathon in de studio van Dance Experience. Waarbij ja, acht geweldige namen op de agenda stonden om acte de présence te geven hier zo. En ik kan je zeker zeggen, dat is zeer goed gelukt. Want ja, het was weer een memorabele aflevering, zeg maar. Maar goed, we zijn ondertussen alweer druk bezig met een volgende uitvoering. Daarover ga je binnenkort nog wel meer horen. Maar wil jij daarbij zijn bij die volgende uitvoering van de Dance Experience Mix Marathon, kun je je eigenlijk al wel gaan aanmelden. Dus stuur even een demootje in ja, van een mix van jezelf. Mag een uur zijn, mag ook wat korter zijn, maakt niet zoveel uit. Dus maar een klein beetje een idee hebben van wat je doet en in welke stijl je zit. En dan, wie weet, ben jij onze volgende gast hier ja, op de Dance Experience Mix Marathon. Ja, ondertussen gaan we vanavond gewoon lekker een klein beetje in de mix door. En een klein stukje presentatie tussendoor. Joshua die zou, als het goed is, later op de avond nog aanschuiven. Maar geen idee hoe laat. Dus voorlopig doe ik het even alleen.

goed, wat we al zeiden, vanavond lekkere muziek vooral. Maar we hebben vanavond ook een primeur voor Dance Experience. En dat is de nieuwe mix van DJ Cees. Maar beloofd is beloofd en we mogen hem pas na 8:30 vanavond draaien. Dus

sleep. I can't get no sleep. I can't get no sleep.

can't get no sleep. I can't get no sleep.

0: Ja, zo gaan we al richting het einde van het eerste uur. Straks de tweede uur nog veel meer lekkers. De primeur van DJ Seas. En Joshua is ondertussen gearriveerd in de studio. Dus ik ben straks de tweede uur niet helemaal alleen. Dus dat is ook wel zo lekker en gezellig. En natuurlijk nog veel meer lekkere muziek. Tot zo!
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging

0: maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
1: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde weer te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien, het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: приступила к производству компьютеров персональный спутник.
1: Vanavond van 7 tot 9 is het weer tijd voor de meest swingende koopavond van de week.
2: This is Dance Experience.
3: Now, here comes the music.

0: Ja, hij is aanwezig in de studio. Het is gebeurd.
1: Een hele goede avond.
0: Ja, een latertje vandaag voor je.
1: Ja, ik heb zojuist een 6 uur lange meeting op werk gehad. Dus dat waarvan zeker een 2 uur of zo buiten werktijd.
0: Ja.
1: Dus dat was even iets anders dan gepland. Zowel voor mij als mijn collega's ook zo, denk ik.
0: Ja, maar jij dacht, ik laat mijn vader gewoon lekker alleen in de studio.
1: Ja, zoiets. Ja, dat,
0: Jij denkt, die vermaakt zich toch wel.
1: Nee, ik dacht, die kan zichzelf zo goed redden alleen. Waarschijnlijk wordt het programma alleen maar beter als ik wegblijf. Dat is wat ik dacht.
0: Ja,
1: zoveel vertrouwen heb ik in jou.
0: Dan heb je het eerste uur niet geluisterd, want er ging echt van alles fout.
1: Maar
0: dat
1: serieus?
0: Niet, ja, dat moet niet verder.
1: Dan luister ik maar niet terug.
0: Nee,
1: want, wat trouwens kan, hè? Jij kan tot 10 weken terug luisteren naar dit blunder. Dus,
0: ja, dat bedoel ik maar. Nou, goed vooruitzicht. Maar ja. Het goede nieuws is, volgende week ben ik er nog en dan ben ik gewoon 3 weken niet. Dus,
1: ja, dat is zo. Hè? Je bent er een tijdje niet.
0: Nee, lekker. Heerlijk. Ja. Ik heb er nu al zin in. Maar goed, goedenavond Joshua.
1: Goedenavond.
0: Beetje bijgekomen van zaterdagavond.
1: Ja, ik wou net zeggen, ik voel me nu gaar van die meeting. En die zondag voelde ik me ook gaar. Maar toen van wat we hier gedaan hebben. Dus de afgelopen dagen was het veel gaar. Dat,
0: ik weet niet hoe laat jij thuis was, maar het was voor mij...
1: Eerder dan jij, denk ik.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja. Het was voor mij ver over 5. Dus,
1: voor mij 5 uur of zo, weet ik veel. Ja. Zoiets.
0: Maar goed... Het was wel een leuke avond.
1: Oh, het was 100% een leuke avond. Zeker waard. Dus,
0: ja, en we zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor de volgende uitvoering.
1: Joh, je zou het niet geloven. Ik ben nu al dingen in elkaar aan het klussen voor de volgende.
0: Ja, dus, ik heb het een en ander al voorbij zien komen. Dus dat belooft heel veel goed.
1: Ja.
0: Hey, maar ik denk we doen even gewoon een stukje non-stop in de mix. Gewoon even lekker doordraaien.
1: Moet gewoon kunnen, toch?
0: Ja, dat moet zeker kunnen. Maar straks om 9 uur gaan we ook door in de mix. Want dan hebben we weer 3 heerlijke opgestuurde mixen. Nieuwe zelfs. Want we krijgen weer volop nieuw materiaal aangeleverd. En dat gaat maar door en door. Want vanavond hebben wij een heerlijke nieuwe 90's mix van onze eigen buurman achter het gele hekje. John Vergeer, oftewel DJ.
1: Mm-hmm. Oh, DJ. Emok was het, toch?
0: Ja, Emok.
1: Ja, ik was heel even... Ik dacht van, is het... Nee, maar het is Emok. DJ Emok.
0: Ja, dat dus.
1: En, movement of change.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja, zelfs dat heb ik onthouden.
0: Goed bezig. Hey, maar die heeft er een heerlijke 90's mix gemaakt. Dus die gaan we straks eens even lekker luisteren. Dan hebben we om 9 uur hebben we ook weer, of om 10 uur hebben we ook weer een heerlijke mix van onze eigen Bojur Nedescu uit Roemenië.
1: Lekker.
0: Want we maken er weer een soort internationale avond van. En en daarna hebben we weer een heerlijke nieuwe mix opgestuurd gekregen van onze eigen Braziliaanse vriend Valdo Campos. En ook dat is weer een lekkere mix. Dus wordt weer een lekkere avond, denk ik.
1: Zeker.
0: Tot de klok van 12 uur. Dus en zo zijn we elke donderdag tot de klok van 12 uur bij je. En na mijn vakantie gaan we maar eens kijken of we het een en ander weer kunnen uitbreiden. En hoe we ervoor staan met het aantal DJ's en of het kan. Maar dat volgt allemaal wel na de vakantie. Zullen we maar gewoon even doorgaan met lekkere muziek?
1: Goed idee.
0: Oké, doen we dat.

0: Dat bedoel ik dus. Er ging vanavond van alles fout en dat ging dus nu ook weer.
1: Wat is er allemaal aan de hand?
0: Ik heb geen idee, joh.
1: Oké, nou, we zijn in één keer muziekloos. Dus ik doe wel even boem, boem.
0: Ja, maar er staat gewoon muziek klaar, dus we kunnen gewoon door. Maar als we dan toch doorgaan, zullen we maar gewoon doorgaan met een nieuwe primeur. Maar het mag ondertussen wel. Ik mocht hem pas na 8:30 draaien vanavond.
1: Oh.
0: Maar we hebben een primeur, want we hebben de nieuwe van DJ Cees.
1: Dan hoop ik dat die wel vlekkeloos uitgezonden kan worden.
0: Ja, daar ga ik gewoon overal vanaf blijven, net zolang dat die afgelopen is. Dus bij deze beloofd.
1: Oké.
0: Hij heeft weer een hele goede remix gemaakt van een nummer. En dat is een nummer waar de meesten van zeggen, daar moet je vanaf blijven, tenzij je hem echt goed maakt. En ik moet zeggen, in deze uitvoering vind ik hem echt, maar dan ook echt heel erg goed.
1: Dus hij mocht eraan komen?
0: Hij mocht er zeker aankomen. Dus hij heeft een heerlijke remix gemaakt van het nummer van Supermax. Het nummer Love Machine. En het heeft hij in zijn hele eigen DJC-stijl van alles aan toegevoegd. Waardoor het een heel erg lekker nummer wordt. En we hadden niet de primeur dit keer om hem wereldwijd te mogen uitzenden. Want hij had hem toegezegd aan een andere radiostation. Maar als we hem na 8:30 zouden draaien, dan mochten we hem zeker vanavond draaien. Want hij is om 8:00 namelijk in de première gegaan. En wij zijn de tweede die hem mag draaien.
1: Ah, goed genoeg. Is nog steeds podium zilver. Hè? Dus...
0: Ja, en het goede nieuws is dat buiten het andere radiostation om, jullie de eerste luisteraars zijn die hem horen. Want het nummer is officieel nog niet uitgebracht. Dus we gaan er gewoon lekker naar luisteren.
1: Goed idee.
0: Supermax. Love Machine. Heerlijk nummer. Ik zou zeggen, ga er maar eens lekker voor zitten, want hij duurt 8 minuten. Dus zoals een echte 12-inch hoort te zijn.

0: Ja, zo kijkend op de klok zien we dat het alweer 8:55 is. Tijd vliegt als je lol hebt.
1: Ja, dat waren de snelste 2 uur van mijn leven. Ja, het voelde net als een half uur.
0: Ik wou zeggen, dit was heel snel voor jou. Ja. Maar goed, vanavond dus een lekkere 90s mix na de klok van 9 uur van DJ Amok. Een heerlijke mix van B-Man en van Valdo Campos. Dus blijf vooral na 9 tot 12 uur gewoon lekker luisteren naar Dance Experience. Wij zijn de volgende week weer. Wat we dan gaan doen, nog geen idee.
1: Tot volgende week.
0: Tot volgende week.

0: Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe episode van Dance Experience. En wie weet wat voor leuks we allemaal nogal niet meer hebben. En dan is Mike er ook weer bij als het goed is. Dus, en jij ook toch?
1: En ik op tijd.
0: Daar hoop ik aan. Tot volgende week. En veel plezier bij de 90s mix van DJ Amok.
2: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 9 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker.

0: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in twee sets van de Russin Jana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de tweede ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrejeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wil de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Poetin zei vandaag dat Rusland open staat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Hij wil Zelensky alleen ontmoeten als er op dat moment een akkoord wordt getekend. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt, maar volgens staatssecretaris Debat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht zijn er meer buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst buien. In de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een AWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. In de ochtend koelt het 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en...

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan later razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2. En Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.